dong shine for a shine it light. Do you hear here in the Eifing Gaelish about shaft the radio program? Me nomen es Wes Heppner, dong shine for harkin. Lots de week be kick wie de geschicht von Jesus fer Pilatus. En wo Barabbas de merda en de wat een grote oproer had gemerkt wie free gemerkt. En wie sagen, wie zand zes Barabbas? Zes Barabbas wie zand schuldig van zind. Wie zijn kartje komt van God zijn heerlijkheid. Zis Barabbas wie zijn verdomd om stoven aan ons weg naar de haal. Ober zis Barabbas, Jezus starf in onze stede. Hij noem onze zind. Hij noem onze stroof. En doorheen kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie kan stede in de eeuwigheid in hemel. Wie kan getuscht. Met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, noem onze gerechtigheid op een kruis, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lijden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kruis. En hij heeft al je lijden in Gethsemane, die hebben aan al je schleeuwen en aan je speen voor de Heer en priester, en nu de Romeinse soldaten en wo de Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wo de am verschloenen doen, dit zijn onze steed. Ver wie door naan gaan, waar we toek beden. Himmelsche Vader, wie komt van naan die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor dit geleenheid op dit radioprogramm, dien woord hier met te deel. Himmelsche Vader, zegen dien woord. Hop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn, en besonders die wat nog niemals aan die ongenomenste persoonlijke Heer in Heiland, dat die en voor straken in van deel, kan die dag zijn waar die de baaste en scheiding merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zijn Jezus Christus derging, en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankzij dat we vrij kunnen zijn, dankzij dat we vergeefd kunnen zijn, dankzij dat we die kinder kunnen zijn, dankzij dat we een dag in hemel kunnen zijn met die. Ik bid het in naam van Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus kapitel 15, 16 bij 20, waar de soldaten spotten over Jezus. We hebben lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan in rechthuis neer. En roepten de ganse bond soldaten toop. Zij nemen aan een blijfroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop. En vongen aan om te bereisen als den judenkönig. En zij sluchen aan Amavara met een roerstok op den kop en speichen nu aan en knijden zich ver aan en beden aan. En als zij am verspot hadden, nemen zij am den blijf roden rok af en trokken am ware zijn kleider aan. Dan leiden zij am ruit am te kriezigen. Wie zijn hier Jezus wie gekweeld? De hij moest lieden derchgoen derch de soldaten. Wie willen drie soorten lieden oder kweelen derchgoen? Dat eerste is dat lieden wat kämpft van de

en hy been sig vir aan. Dit swaar in je spot van ongebed. Die been vir aan, die lachen even aan, die spien even aan. Dat is tem Jezus spotten als een regera of een koning. De soldaten die denken van iemand wat die woorden te een koning doen. Die blijven rode even rak, die darn een kroon en nu doen ze vir Jezus doorknijen. Dat zegt, die beden te aan. Bewaren die vier blussen je spot. Nu, wanneer we dit lezen of harken in deze boodschap, vielleicht denken we, wo zagen die niet Jezus als een koning? Wo kon die

Dí has ya hart na de eifingelische boodschap de radioprogram. Mi nomen es Wes Heppner, dankschen voor harchen. Dit radioprogram is ongesteld van de Zammerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barktula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt aus Toharcha. We zijn dankbaar voor jene ongesteldung in Jebeda en ook Goven. Onze adres is De Evangelische Botschaft, Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Now, I'm on the Gospel Message, Box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. On website, gospelmessageradio.com, can you program harken ook online geven? Der can PayPal link, diet mon po minuten van ierend voor welt. Now, I'm on gospelmessageradio.com. Ons phone number 306-230-7807 en knodisch het phone number kan je ons contacten wanneer je vreugd hebt of je wordt een pot van een WhatsApp groep van zijn waar deze programma jeder week wanneer je schickt. Nog eenmaal, dat nummer is 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor je nieuwe ingestelling, dankjewel voor beheer.